0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Nou, de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Maashorst gaat het cameratoezicht in Uden flink uitbreiden. Woensdag zijn meerdere gebieden aangewezen waar tijdelijk camera's kunnen worden geplaatst en verplaatst om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Het gaat onder meer om het centrum van Uden, de Bogert, de Flatwijk, het Bevrijdingspark en de omgeving van de noodopvang bij Van der Valk Hotel. Ook rond de toekomstige opvanglocatie aan de Boekelse Dijk komt cameratoezicht. Een van de redenen van het aanscherpen van het camerabeleid is dat deze locaties hoog scoren als het gaat om incidenten van criminaliteit en overlast. De aanleg van de noordelijke ontsluitingsweg in Os gaat 1,3 miljoen euro meer kosten dan begroot. Bovendien moeten er ook zo'n 90 bomen voor gekapt worden. En bij twee huizen worden vooraf maatregelen genomen tegen geluidsoverlast. De nieuwe doorgaande weg aan de noordkant van Os moet ervoor zorgen dat er minder verkeer over de singel 4045 rijdt. Bewoners van Horzak en Ooijense Zij kunnen dan ook sneller op de N329 komen. De noordelijke ontsluitingsweg wordt een tweebaansweg waar 50 per uur het maximum is, met daarnaast een vrijliggend fietspad. De blauwe zone op parkeerterrein De Missen in Hees wordt definitief ingevoerd. Het college van BMW van Bernhezen heeft de bezwaren tegen de maatregel ongegrond verklaard. De gemeente kan nu begin volgend jaar starten met de uitvoering van het parkeerplan. Op De Missen mogen bezoekers straks maximaal 2 uur parkeren. Dat moet voorkomen dat parkeerplaatsen langdurig bezet blijven. Het parkeerterrein achter de Eindrik wordt aangewezen voor lang parkeren. De Smitse krijgt plekken voor kort en lang parkeren. Verder wordt de blauwe zone aan Dorp Oost uitgebreid tot aan de versmalling bij Rotonde Het Kruispunt.
2: Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
3: Is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 10 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Hoor jezelf.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. En daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
6: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
5: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
7: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
5: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Knoopendijl en Wadenooijen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar één rijstrook dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug 8 kilometer met een half uur oponthoud. Het wegdek is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: Staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Maashorst gaat het cameratoezicht in Ude flink uitbreiden. Woensdag zijn meerdere gebieden aangewezen waar tijdelijk camera's kunnen worden geplaatst en verplaatst om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Het gaat onder meer om het centrum van Ude, de Bogert, de Flatwijk, het Bevrijdingspark en de omgeving van de noodopvang bij Van der Valk Hotel. Ook rond de toekomstige opvanglocatie aan de Boekelse Dijk komt cameratoezicht. Een van de redenen van het aanscherpen van het camerabeleid is dat deze locaties hoog scoren als het gaat om incidenten van criminaliteit en overlast. De aanleg van de noordelijke ontsluitingsweg in Os gaat 1,3 miljoen euro meer kosten dan begroot. Bovendien moeten er ook zo'n 90 bomen voor gekapt worden. En bij twee huizen worden vooraf maatregelen genomen tegen geluidsoverlast. De nieuwe doorgaande weg aan de noordkant van Os moet ervoor zorgen dat er minder verkeer over de singel 4045 rijdt. Bewoners van Hoogzak en Ooijense Zij kunnen dan ook sneller op de N329 komen. De noordelijke ontsluitingsweg wordt een tweebaansweg waar 50 per uur het maximum is, met daarnaast een vrijliggend fietspad. De blauwe zone op parkeerterrein De Missen in Hees wordt definitief ingevoerd. Het college van BMW van Bernhezen heeft de bezwaren tegen de maatregel ongegrond verklaard. De gemeente kan nu begin volgend jaar starten met de uitvoering van het parkeerplan. Op De Missen mogen bezoekers straks maximaal 2 uur parkeren. Dat moet voorkomen dat parkeerplaatsen langdurig bezet blijven. Het parkeerterrein achter de Eindrik wordt aangewezen voor lang parkeren. De Smitse krijgt plekken voor kort en lang parkeren. Verder wordt de blauwe zone aan Dorp Oost uitgebreid tot aan de versmalling bij Rotonde Het Kruispunt.
5: Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
6: Is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen knooppunt Deil en Wadenooijen 5 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Elders op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zitten daar scheuren in het wegdek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 9 kilometer met 1,5 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
2: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
5: Ik vrees dat de totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
4: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
6: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Fase laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Dat is ook geen schande tegen dit soort toren. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat ze winnen.
4: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Opvallend is de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knopendijl en Badenooien, 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechte rijstrook is dicht. Richting de Maasvlakte op de A15 tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne, 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond ook een kwartier vertraging in 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Batenberg en de afrit Hoenderlo 5 kilometer. En daar is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De blauwe zone op parkeerterrein De Missen in Hees wordt definitief ingevoerd. Het college van BMW van Bernhezen heeft de bezwaren tegen de maatregel ongegrond verklaard. De gemeente kan nu begin volgend jaar starten met de uitvoering van het parkeerplan. Op De Missen mogen bezoekers straks maximaal 2 uur parkeren. Dat moet voorkomen dat parkeerplaatsen langdurig bezet blijven. Het parkeerterrein achter de Eindrik wordt aangewezen voor lang parkeren. De Smitsen krijgt plekken voor kort en lang parkeren. Verder wordt de blauwe zone aan Dorp Oost uitgebreid tot aan de versmalling bij Rotonde Het Kruispunt. De aanleg van de noordelijke ontsluitingsweg in Os gaat 1,3 miljoen euro meer kosten dan begroot. Bovendien moeten er ook zo'n 90 bomen voor gekapt worden. En bij 2 huizen worden vooraf maatregelen genomen tegen geluidsoverlast. De nieuwe doorgaande weg aan de noordkant van Os moet ervoor zorgen dat er minder verkeer over de singel 4045 rijdt. Bewoners van Hoogzak en Ooijense Zij kunnen dan ook sneller op de N329 komen. De noordelijke ontsluitingsweg wordt een tweebaansweg waar 50 per uur het maximum is, met daarnaast een vrijliggend fietspad. De gemeente Maashorst gaat het cameratoezicht in Uden flink uitbreiden. Woensdag zijn meerdere gebieden aangewezen waar tijdelijk camera's kunnen worden geplaatst en verplaatst om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Het gaat onder meer om het centrum van Uden, de Bogert, de Flatwijk, het Bevrijdingspark en de omgeving van de noodopvang bij Van der Valk Hotel. Ook rond de toekomstige opvanglocatie aan de Boekelse Dijk komt cameratoezicht. Een van de redenen van het aanscherpen van het camerabeleid is dat deze locaties hoog scoren als het gaat om incidenten van criminaliteit en overlast.
4: Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
1: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
3: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
1: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: MFM.

0: partij.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De blauwe zone op parkeerterrein De Missen in Hees wordt definitief ingevoerd. Het college van BMW van Bernhezen heeft de bezwaren tegen de maatregel ongegrond verklaard. De gemeente kan nu begin volgend jaar starten met de uitvoering van het parkeerplan. Op De Missen mogen bezoekers straks maximaal 2 uur parkeren. Dat moet voorkomen dat parkeerplaatsen langdurig bezet blijven. Het parkeerterrein achter de Eindrik wordt aangewezen voor lang parkeren. De Smitsen krijgt plekken voor kort en lang parkeren. Verder wordt de blauwe zone aan Dorp Oost uitgebreid tot aan de versmalling bij Rotonde Het Kruispunt. De aanleg van de noordelijke ontsluitingsweg in Os gaat 1,3 miljoen euro meer kosten dan begroot. Bovendien moeten er ook zo'n 90 bomen voor gekapt worden. En bij 2 huizen worden vooraf maatregelen genomen tegen geluidsoverlast. De nieuwe doorgaande weg aan de noordkant van Os moet ervoor zorgen dat er minder verkeer over de singel 4045 rijdt. Bewoners van Hoogzak en Ooijessezij kunnen dan ook sneller op de N329 komen. De noordelijke ontsluitingsweg wordt een tweebaansweg waar 50 per uur het maximum is, met daarnaast een vrijliggend fietspad. De gemeente Maashorst gaat het cameratoezicht in Uden flink uitbreiden. Woensdag zijn meerdere gebieden aangewezen waar tijdelijk camera's kunnen worden geplaatst en verplaatst om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Het gaat onder meer om het centrum van Uden, de Bogert, de Flatwijk, het Bevrijdingspark en de omgeving van de noodopvang bij Van der Valk Hotel. Ook rond de toekomstige opvanglocatie aan de Boekelse Dijk komt cameratoezicht. Een van de redenen van het aanscherpen van het camerabeleid is dat deze locaties hoog scoren als het gaat om incidenten van criminaliteit en overlast. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Er staan nog wel een paar files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder staat er nog file op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Kwintsheul en Wateringseveld 2 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 10 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: NFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
5: de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: DTV-nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Er is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken bij het pannenkoekenrestaurant Pan en Zo in Herpen. Het is voor de tweede keer in een maand tijd dat dit is gebeurd. Er is behoorlijk wat schade aangericht en er is duidelijk naar onze kluis gezocht, schrijft de onderneming op Facebook. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen door het kapotgemaakte glas van de voordeur de zaak binnengaan. Eén van hen heeft een hamer en slaat erop los. De vorige keer werd er in de nacht van 4 op 5 september ingebroken. Ook die bewakingsbeelden zijn online gezet.
7: Het college van BNW wil 10 stukken grond van 4 verschillende eigenaren in de Schadewijk kopen. Dat gaat de gemeente Os 7,2 miljoen euro kosten. Op de aangekochte grond moet een nieuw kindcentrum komen. De gemeente werkt aan een andere invulling van de Schadewijk. De scholen De Teugelaar en De Regenboog moeten bijvoorbeeld gaan verhuizen naar een groot nieuw kindcentrum op de plek van het Verdihuis. De opvang voor dak- en thuislozen verhuist tijdelijk naar het klooster aan de Benedictuslaan. Als het aan de gemeente Maashorst ligt, komt er woningbouw op de plek van de voormalige tennisvereniging in Reek. Op de locatie aan De Schenen moeten 20 betaalbare koopwoningen komen voor starters en senioren. De tennisvereniging is inmiddels verhuisd naar Sport en Spel Reek. Daardoor is de oude locatie vrijgekomen en kan de gemeente daar nieuwe woningen laten bouwen. De plannen zijn samen met Stichting Dorpsontwikkeling Reek uitgewerkt. Het plan bestaat uit 8 starterswoningen, 6 seniorenwoningen en 6 levensloopbestendige woningen die flexibel kunnen worden ingezet.
8: Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
9: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer nu goed door. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het nog langzaam tussen Marhezen en knooppunt Lederheide. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: MFM Brabant. Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer, op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: 4 nog één keer met mij de zomer.
5: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Er is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken bij het pannenkoekenrestaurant Pan en Zo in Herpen. Het is voor de tweede keer in een maand tijd dat dit is gebeurd. Er is behoorlijk wat schade aangericht en er is duidelijk naar onze kluis gezocht, schrijft de onderneming op Facebook. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen door het kapotgemaakte glas van de voordeur de zaak binnengaan. Eén van hen heeft een hamer en slaat erop los. De vorige keer werd er in de nacht van 4 op 5 september ingebroken. Ook die bewakingsbeelden zijn online gezet. Als het aan de gemeente Maashorst ligt, komt er woningbouw op de plek van de voormalige tennisvereniging in Reek. Op de locatie aan de Schenen moeten 20 betaalbare koopwoningen komen voor starters en senioren. De tennisvereniging is inmiddels verhuisd naar Sport en Spel Reek. Daardoor is de oude locatie vrijgekomen en kan de gemeente daar nieuwe woningen laten bouwen. De plannen zijn samen met Stichting Dorpsontwikkeling Reek uitgewerkt. Het plan bestaat uit 8 starterswoningen, 6 seniorenwoningen en 6 levensloopbestendige woningen die flexibel kunnen worden ingezet. Het college van BNW wil 10 stukken grond van 4 verschillende eigenaren in de Schadewijk kopen. Dat gaat de gemeente Os 7,2 miljoen euro kosten. Op de aangekochte grond moet een nieuw kindcentrum komen. De gemeente werkt aan een andere invulling van de Schadewijk. De scholen De Teugelaar en De Regenboog moeten bijvoorbeeld gaan verhuizen naar een groot nieuw kindcentrum op de plek van het Verdihuis. De opvang voor dak- en thuislozen verhuist tijdelijk naar het klooster aan de Benedictuslaan. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
8: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment zijn er weinig problemen onderweg. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda in beide richtingen bij de Van Brienen Noordbrug 2 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor jezelf.
1: Hit the beat and take it to the first note.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Er is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken bij het pannenkoekenrestaurant Pan en Zo in Herpen. Het is voor de tweede keer in een maand tijd dat dit is gebeurd. Er is behoorlijk wat schade aangericht en er is duidelijk naar onze kluis gezocht, schrijft de onderneming op Facebook. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen door het kapotgemaakte glas van de voordeur de zaak binnengaan. Eén van hen heeft een hamer en slaat erop los. De vorige keer werd er in de nacht van 4 op 5 september ingebroken. Ook die bewakingsbeelden zijn online gezet. Als het aan de gemeente Maashorst ligt, komt er woningbouw op de plek van de voormalige tennisvereniging in Reek. Op de locatie aan de Schenen moeten 20 betaalbare koopwoningen komen voor starters en senioren. De tennisvereniging is inmiddels verhuisd naar Sport en Spel Reek. Daardoor is de oude locatie vrijgekomen en kan de gemeente daar nieuwe woningen laten bouwen. De plannen zijn samen met Stichting Dorpsontwikkeling Reek uitgewerkt. Het plan bestaat uit 8 starterswoningen, 6 seniorenwoningen en 6 levensloopbestendige woningen die flexibel kunnen worden ingezet. Het college van BNW wil 10 stukken grond van 4 verschillende eigenaren in de Schadewijk kopen. Dat gaat de gemeente Os 7,2 miljoen euro kosten. Op de aangekochte grond moet een nieuw kindcentrum komen. De gemeente werkt aan een andere invulling van de Schadewijk. De scholen De Teugelaar en De Regenboog moeten bijvoorbeeld gaan verhuizen naar een groot nieuw kindcentrum op de plek van het Verdihuis. De opvang voor dak- en thuislozen verhuist tijdelijk naar het klooster aan de Benedictuslaan. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op een enkele plek na rijdt het verkeer overal goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat nu file tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer. De extra reistijd is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor Van der A.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor Van der A.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het college van BNW wil 10 stukken grond van 4 verschillende eigenaren in de Schadewijk kopen. Dat gaat de gemeente Os 7,2 miljoen euro kosten. Op de aangekochte grond moet een nieuw kindcentrum komen. De gemeente werkt aan een andere invulling van de Schadewijk. De scholen De Teugelaar en De Regenboog moeten bijvoorbeeld gaan verhuizen naar een groot nieuw kindcentrum op de plek van het Verdihuis. De opvang voor dak- en thuislozen verhuist tijdelijk naar het klooster aan de Benedictuslaan. Als het aan de gemeente Maashorst ligt, komt er woningbouw op de plek van de voormalige tennisvereniging in Reek. Op de locatie aan De Schenen moeten 20 betaalbare koopwoningen komen voor starters en senioren. De tennisvereniging is inmiddels verhuisd naar Sport en Spel Reek. Daardoor is de oude locatie vrijgekomen en kan de gemeente daar nieuwe woningen laten bouwen. De plannen zijn samen met Stichting Dorpsontwikkeling Reek uitgewerkt. Het plan bestaat uit 8 starterswoningen, 6 seniorenwoningen en 6 levensloopbestendige woningen die flexibel kunnen worden ingezet. Er is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken bij het pannenkoekenrestaurant Pan en Zo in Herpen. Het is voor de 2e keer in een maand tijd dat dit is gebeurd. Er is behoorlijk wat schade aangericht en er is duidelijk naar onze kluis gezocht, schrijft de onderneming op Facebook. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe 2 mannen door het kapotgemaakte glas van de voordeur de zaak binnengaan. Een van hen heeft een hamer en slaat erop los. De vorige keer werd er in de nacht van 4 op 5 september ingebroken. Ook die bewakingsbeelden zijn online gezet. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het college van BNW wil 10 stukken grond van 4 verschillende eigenaren in de Schadewijk kopen. Dat gaat de gemeente Os 7,2 miljoen euro kosten. Op de aangekochte grond moet een nieuw kindcentrum komen. De gemeente werkt aan een andere invulling van de Schadewijk. De scholen De Teugelaar en De Regenboog moeten bijvoorbeeld gaan verhuizen naar een groot nieuw kindcentrum op de plek van het Verdihuis. De opvang voor dak- en thuislozen verhuist tijdelijk naar het klooster aan de Benedictuslaan. Er is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken bij het pannenkoekenrestaurant Pan en Zo in Herpen. Het is voor de tweede keer in een maand tijd dat dit is gebeurd. Er is behoorlijk wat schade aangericht en er is duidelijk naar onze kluis gezocht, schrijft de onderneming op Facebook. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen door het kapotgemaakte glas van de voordeur de zaak binnengaan. Eén van hen heeft een hamer en slaat erop los. De vorige keer werd er in de nacht van 4 op 5 september ingebroken. Ook die bewakingsbeelden zijn online gezet. Als het aan de gemeente Maashorst ligt, komt er woningbouw op de plek van de voormalige tennisvereniging in Reek. Op de locatie aan de Schenen moeten 20 betaalbare koopwoningen komen voor starters en senioren. De tennisvereniging is inmiddels verhuisd naar Sport en Spel Reek. Daardoor is de oude locatie vrijgekomen en kan de gemeente daar nieuwe woningen laten bouwen. De plannen zijn samen met Stichting Dorpsontwikkeling Reek uitgewerkt. Het plan bestaat uit 8 starterswoningen, 6 seniorenwoningen en 6 levensloopbestendige woningen die flexibel kunnen worden ingezet. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A8 naar Amsterdam heb je voor knooppunt Zaandam 10 minuten vertraging. En de N62 in Zeeland van Terneuzen naar Borselen voor de Westerschelde-tunnel 25 minuten vertraging. De tunnelbuizen staat dicht geweest vanwege de bergen van een vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Hoor jezelf.
1: MFM.
0: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2, in.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken.
0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Als het aan de gemeente Maashorst ligt, komt er woningbouw op de plek van de voormalige tennisvereniging in Reek. Op de locatie aan de Schenen moeten 20 betaalbare koopwoningen komen voor starters en senioren. De tennisvereniging is inmiddels verhuisd naar Sport en Spel Reek. Daardoor is de oude locatie vrijgekomen en kan de gemeente daar nieuwe woningen laten bouwen. De plannen zijn samen met Stichting Dorpsontwikkeling Reek uitgewerkt. Het plan bestaat uit 8 starterswoningen, 6 seniorenwoningen en 6 levensloopbestendige woningen die flexibel kunnen worden ingezet. Het college van BNW wil 10 stukken grond van 4 verschillende eigenaren in de Schadewijk kopen. Dat gaat de gemeente Os 7,2 miljoen euro kosten. Op de aangekochte grond moet een nieuw kindcentrum komen. De gemeente werkt aan een andere invulling van de Schadewijk. De scholen De Teugelaar en De Regenboog moeten bijvoorbeeld gaan verhuizen naar een groot nieuw kindcentrum op de plek van het Verdihuis. De opvang voor dak- en thuislozen verhuist tijdelijk naar het klooster aan de Benedictuslaan. Er is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken bij het pannenkoekenrestaurant Pan en Zo in Herpen. Het is voor de tweede keer in een maand tijd dat dit is gebeurd. Er is behoorlijk wat schade aangericht en er is duidelijk naar onze kluis gezocht, schrijft de onderneming op Facebook. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen door het kapotgemaakte glas van de voordeur de zaak binnengaan. Eén van hen heeft een hamer en slaat erop los. De vorige keer werd er in de nacht van 4 op 5 september ingebroken. Ook die bewakingsbeelden zijn online gezet. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor van der A.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelofarensveen en Ypenburg. 19 kilometer en 25 minuten vertraging. Van ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Een vrachtwagen met pech op de A27 Gorkum-Utrecht zorgt tussen Noorderloos en Everdingen voor 10 minuten vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
3: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heide in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
4: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Organisatoren die in 2027 een evenement willen houden in Bernhezen moeten dit voor 30 september aanmelden bij de gemeente. De evenementen worden dan opgenomen in de kalender voor volgend jaar. De evenementenkalender is belangrijk voor de planning van de hulpdiensten. Op basis van de evenementen die op de kalender staan, bepalen de politie en andere hulpdiensten hoeveel capaciteit zij nodig hebben. Wie een evenement na 30 september aanmeldt, loopt het risico dat er onvoldoende hulpdiensten beschikbaar zijn, zo waarschuwt de gemeente. Daardoor kan het evenement uiteindelijk een vergunning mislopen. De nieuwbouw van woonzorgcomplex Bosdijk en dagbehandeling Heideveld op het terrein van buurtschap Nieuwe Hoeve in Schaik is na de bouwvak weer op stoom gekomen. De nieuwe locatie is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en lichamelijke klachten en moet begin 2027 worden opgeleverd. De huidige bewoners van Dijkstaten verhuizen straks naar de nieuwe locatie. Het gaat om mensen met het syndroom van Korsakoff, een aandoening die onder meer ernstige geheugenproblemen kan veroorzaken. Dijkstaten gaat verder onder de nieuwe naam Bosdijk.
7: Mystery Football Box is de naam van het bedrijf dat voortaan op de thuisshirt staat van Top Os. Het logo prijkt vrijdag voor het eerst op de voorkant van het shirt tijdens het thuisduel tegen FC Dordrecht. De samenwerking is niet nieuw. In 2022 was het bedrijf al zichtbaar op de shirts van Top Os, maar minder prominent dan nu. Het bedrijf is nu official homepartner geworden van de Osse Club. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 560 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch zorgen de werkzaamheden weer voor vertraging. Tussen knooppunt het Oude Rijn en Beest doe je er 20 minuten langer over. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerrijstrook zo dicht. En een ongeluk op de A4 richting Rotterdam zorgt voor 3 kwartier vertraging tussen Roelewarensveen en Rijswijk. De weg is wel weer vrij. Dan de A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos 1 kwartier vertraging door een ongeval. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
9: Hoor jezelf.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: De IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
6: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Dit is MFM.
7: MFM Brabant.
0: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Yeah.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
6: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
7: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Organisatoren die in 2027 een evenement willen houden in Bernhezen moeten dit voor 30 september aanmelden bij de gemeente. De evenementen worden dan opgenomen in de kalender voor volgend jaar. De evenementenkalender is belangrijk voor de planning van de hulpdiensten. Op basis van de evenementen die op de kalender staan bepalen de politie en andere hulpdiensten hoeveel capaciteit zij nodig hebben. Wie een evenement na 30 september aanmeldt, loopt het risico dat er onvoldoende hulpdiensten beschikbaar zijn, zo waarschuwt de gemeente. Daardoor kan het evenement uiteindelijk een vergunning mislopen. De nieuwbouw van woonzorgcomplex Bosdijk en dagbehandeling Heideveld op het terrein van buurtschap Nieuwe Hoeve in Schaik is na de bouwvak weer op stoom gekomen. De nieuwe locatie is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en lichamelijke klachten en moet begin 2027 worden opgeleverd. De huidige bewoners van Dijkstaten verhuizen straks naar de nieuwe locatie. Het gaat om mensen met het syndroom van Korsakoff, een aandoening die onder meer ernstige geheugenproblemen kan veroorzaken. Dijkstaten gaat verder onder de nieuwe naam Bosdijk. Mystery Football Box is de naam van het bedrijf dat voortaan op de thuisshirt staat van Top Os. Het logo prijkt vrijdag voor het eerst op de voorkant van het shirt tijdens het thuisduel tegen FC Dordrecht. De samenwerking is niet nieuw. In 2022 was het bedrijf al zichtbaar op de shirts van Top Os, maar minder prominent dan nu. Het bedrijf is nu official homepartner geworden van de Osse Club. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
9: Dennis Mooij van de ANWB. Het is drukker op de weg door het regenachtige weer. De dagelijkse files zijn daardoor langer. Ruim 740 kilometer file tellen we nu. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Waardenburg een half uur extra. De A4 naar Amsterdam. Ook een half uur vertraging tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. Staat 17 kilometer. Hier is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Diezelfde A4 maar dan richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Doe jij 25 minuten langer over. Ook hier zijn alle rijstroken weer open na een ongeluk. Dan de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Houten-Oost en Maren. 20 minuten extra, de rechterrijstrook is dicht. En op de A12 richting Den Haag loopt het vast tussen Zevenhuizen en knooppunt Prins Klausplein. Je hebt een half uur extra nodig. Midden in de file is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer zijn daarom de A12 twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Noordoost-Brabant.

kiezelstenen van de oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wanden hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rokende schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet. Heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het huis.

kust veilig. Reinheid, regelmaat en de rust heilig. Of daar waar die van Jan Steen dat ongenoegen vermoedens de beste vergelijking op zijn tijd is. Hier is je best doen goed.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldde het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Heel langzaam wordt het iets minder druk op de weg. De meeste files staan nog in het midden van het land en in de Randstad. Zoals op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet doe je er 20 minuten langer over. Na 4 richting Rotterdam, 25 minuten vertraging tussen Roelofarensveen en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Bodegraven, 35 minuten extra. En verderop tussen Gouda-West en Zoetermeer heb je een half uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A15 naar Nijmegen tussen Harningsveld-Giessendam en Arkel, 20 minuten vertraging over 5 kilometer. Hier is de weg weer vrij na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De nieuwbouw van woonzorgcomplex Bosdijk en dagbehandeling Heideveld op het terrein van buurtschap Nieuwe Hoeve in Schaik is na de bouwvak weer op stoom gekomen. De nieuwe locatie is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en lichamelijke klachten en moet begin 2027 worden opgeleverd. De huidige bewoners van Dijkstaten verhuizen straks naar de nieuwe locatie. Het gaat om mensen met het syndroom van Korsakoff, een aandoening die onder meer ernstige geheugenproblemen kan veroorzaken. Dijkstaten gaat verder onder de nieuwe naam Bosdijk. Organisatoren die in 2027 een evenement willen houden in Bernhezen moeten dit voor 30 september aanmelden bij de gemeente. De evenementen worden dan opgenomen in de kalender voor volgend jaar. De evenementenkalender is belangrijk voor de planning van de hulpdiensten. Op basis van de evenementen die op de kalender staan bepalen de politie en andere hulpdiensten hoeveel capaciteit zij nodig hebben. Wie een evenement na 30 september aanmeldt, loopt het risico dat er onvoldoende hulpdiensten beschikbaar zijn, zo waarschuwt de gemeente. Daardoor kan het evenement uiteindelijk een vergunning mislopen. Mystery Football Box is de naam van het bedrijf dat voortaan op de thuisshirt staat van Top Os. Het logo prijkt vrijdag voor het eerst op de voorkant van het shirt tijdens het thuisduel tegen FC Dordrecht. De samenwerking is niet nieuw. In 2022 was het bedrijf al zichtbaar op de shirts van Top Os, maar minder prominent dan nu. Het bedrijf is nu official homepartner geworden van de Osse Club. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 190 kilometer file op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Emmeloord is de weg dicht. En je kan omrijden door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen en dan keren bij de eerstvolgende afrit, de afrit Ens. En dan kan je je weg richting het noorden vervolgen. Op de A12 richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Woerden, doe je er nog een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Hoor jezelf.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
3: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus nu de spelers vanavond. Hè?
4: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
2: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer. Nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De nieuwbouw van woonzorgcomplex Bosdijk en dagbehandeling Heideveld op het terrein van buurtschap Nieuwe Hoeve in Schaik is na de bouwvak weer op stoom gekomen. De nieuwe locatie is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en lichamelijke klachten en moet begin 2027 worden opgeleverd. De huidige bewoners van Dijkstaten verhuizen straks naar de nieuwe locatie. Het gaat om mensen met het syndroom van Korsakoff, een aandoening die onder meer ernstige geheugenproblemen kan veroorzaken. Dijkstaten gaat verder onder de nieuwe naam Bosdijk. Organisatoren die in 2027 een evenement willen houden in Bernhezen moeten dit voor 30 september aanmelden bij de gemeente. De evenementen worden dan opgenomen in de kalender voor volgend jaar. De evenementenkalender is belangrijk voor de planning van de hulpdiensten. Op basis van de evenementen die op de kalender staan bepalen de politie en andere hulpdiensten hoeveel capaciteit zij nodig hebben. Wie een evenement na 30 september aanmeldt, loopt het risico dat er onvoldoende hulpdiensten beschikbaar zijn, zo waarschuwt de gemeente. Daardoor kan het evenement uiteindelijk een vergunning mislopen. Mystery Football Box is de naam van het bedrijf dat voortaan op de thuisshirt staat van Top Os. Het logo prijkt vrijdag voor het eerst op de voorkant van het shirt tijdens het thuisduel tegen FC Dordrecht. De samenwerking is niet nieuw. In 2022 was het bedrijf al zichtbaar op de shirts van Top Os, maar minder prominent dan nu. Het bedrijf is nu official homepartner geworden van de Osse Club. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Hoor jezelf.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
3: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
2: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
4: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
2: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

En zoals altijd, hartelijk dank voor al dat materiaal dat jullie deze week hebben doorgestuurd naar 0653-193707. Dat is het vaste 06-nummer waar al die requests binnenkomen. En achter de schermen gaan Johan en Peter daarmee aan de slag en maken er een samenhangend 2 uur durend programma. We gaan dingen draaien van High Rise, van The Delegation, van McFadden en Whitehead, van Linda Clifford, van Inner Life. En Donald Byrd hoorde je net al voor Herman uit Arnhem.

0: nog veel meer. Dat is wat we doen op de donderdagavond. Discal met een half-letter D. Maar zoals altijd, tweede plaat na achter is iets wat gloed nieuw gereworked is. Deze week is hij afgeleverd door onze grote vriend DJ Cees. En ja, voor deze week heeft hij iets bijzonders genomen. Iets wat is gemaakt in 1979 door een, laten we zeggen, een gelegenheidsstudioband die heet Slick. Daar zat Fat Larry achter. Met wat mensen uit de James Ingram familie, om het zo maar te noemen. Een plaat die het goed deed in de underground. Een plaat die voor de liefhebber eigenlijk geen echte uitleg nodig heeft. Dit is hem.
1: Rediscover the classics. Reimagined by DJ Cees.
0: 1979, dit is het heerlijke Slick. Met het fantastische Space Bass.

Ons het gelegenheidsgezelschap. Waar onder andere Fat Larry mee bij betrokken was. Heerlijk gedaan, Cies. Want het is een lastig nummer. Het is een underground liedje. En het is ook een plaat waar de meeste DJ's van zeggen: blijf eraf. Want die zanglijn die je hoort is zo ongelooflijk lekker. Die is zo eind jaren 70. En trap hem maar op, Cies, dat hij dit baslijntje, dat hij dat uit een chique plaat heeft gehaald. Met die gitaartjes. Ik heb geen idee, maar dat zou zo wel kunnen. Maar hij doet het toch elke keer weer. Die kunstenaar, Cies, die zorgt er weer voor dat het weer de bite krijgt van vandaag. En, waardoor het wat makkelijker draaibaar is op grote disco-evenementen. Want ja, die zijn er aan de lopende band. Er wordt vaak gezegd, disco is aan zijn derde leven toe. Ja, en daar helpen dit soort reïncarnaties natuurlijk bij. Te vinden op de Galaxy Classics website. Kijk maar eens op de sexy DJ Cies. En daar vind je eigenlijk als een nieuw materiaal wat hij maakt. Speciaal voor de Galaxy Parties. En met name natuurlijk primeurde dit vanavond op de Nederlandse radio. En daar zijn we trots op.

Het is bijna altijd Ain't No Stopping Us Now wat we draaien als het gaat over McFadden en Whitehead. Uit de Philly-tijden komen ze. Maar je doet ze tekort, want ze hebben zo ongelooflijk veel meer mooie materialen gemaakt. En dat is het fijne van jullie thuis en het team achter de schermen die daar zorgvuldig mee omgaat. Ik kwam uit in 82 en dat heet One More Time. We gaan kijken wat er gebeurde in de legendarische platenlijst. De Kareltje Disco Dance Top 50. Want sinds een paar weken is het niet de top 40, maar de top 50. We gaan de geschiedenis terug 40 jaar. 13 september 1986. Hij is lichtblauw van kleur. Grote letters Cartouche staat erop. Want dat is natuurlijk de discotheek die dit lijstje steunde. Want ja, daar op de Mariaplaats vlakbij. Dat was die platenwinkel waar half Nederland zijn muziek kocht. Wat ik al vaker heb gezegd, wij bij de Galaxy deden dat niet. Wij gingen naar, wij reden een stukje verder door naar het Overtoom, Amsterdam. Elias en Atalos, daar gingen wij heen. En daar, daar kochten wij onze speelgoed. Hè? We gaan kijken wat er gebeurde in de lijst. Wat de 10 meest gedraaide platen van die week waren. We kijken wat er nieuw binnenkomt. En we pakken er voor vanavond één uit. En dat is de allerhoogste nieuwe binnenkomer. 14 vorige week, nu met Superstip omhoog naar 10. 5-star en Find the Time in de Cepetti Bone remix. 7 weken op de weg terug van 5 naar 9. Rodney Franklin en Look What's Going Through. 4 weken voor de Human League van 13 naar nummer 8. En Human. En in de 6e week blijft Janet Jackson hangen op de 7e plek met Nasty.

0: Farley, Jack Master, Funk en Love Can Turn Around. De remix alweer 12 weken in de lijst, straks van 2 naar nummer 6. En de BB&Q Band met I'm a Dreamer gaat in zijn 9e week, zakt hij van 3 naar nummer 5. 4 weken en ik blijf het opmerkelijk vinden. Bruce Hornsby en The Range met The Way It Is. 4 weken nu van 9 helemaal omhoog naar nummer 4. 4 weken voor James Williams. Je weet het wel, D-Train met You Are Everything. Van 11 naar nummer 3. En 2 komt van nummer 6 in 4 weken. Raw en Don't You Try It. Vorige week hadden we Janet Jackson op 1 met When I Think of You. En die blijft daar gewoon lekker staan. Dus de bovenste 10 staan lekker rock solid vast. Wat komt er nieuw binnen? 39 nieuw, James Carmichael en Everybody Needs Somebody. 38 nieuw, George Benson en Wilder City Sleeps. Prachtig album, dat is het album waar Shiver op staat, dat weet je wel. 30 nieuw binnen Nicole en House Calls, de M&M remix. En 29 nieuw binnen, en dat is de twee na hoogste binnenkomer, Nat Augustin en Ego. 1 na hoogste nieuw binnenkomers op 20, Can Function en She's a Star. Ook een plaat die het verdient om gedraaid te worden. En dit is zeker de speciale versie, dus de Mark Berry remix. Maar zoals altijd hebben we er een die we vanavond kiezen. En dat is wat we noemen een DJ's Choice. En een DJ's Choice is een plaat die de dansvloer bewoog. Maar tegelijkertijd ook de DJ's die vonden het heerlijk om te draaien. En dan krijg je zo'n beetje gekke, scheve verhouding van je wil hem draaien. Want je vindt hem geweldig en die vloer moet hem maar accepteren. En als je maar lang genoeg draait, dan gaat de vloer hem ook leuk vinden. Ik heb er ook schuldig aan gemaakt, want dit was een hit toen ik bij de Galaxy mocht draaien. Ja, dit was zo lekker. Dit was zeker in die tijd toen Galaxy, ik noem het maar even, de blauwe SA-set had. Met die crossovers en GBL's. Ja, daar zat een partij laag in. Waar deze plaat volledig volledig te goed uitkwam. One of my all-time favorites. En vind het heerlijk om hem voor je te draaien. Nieuw binnen en hoogste nieuwe binnenkamer in de lijst. Dit is Kai op 19 en Non-Stop.
1: Welcome to the Disco Factory Man Cave.

Heerlijk deze Down Stop. Een van mijn eigen favoriete platen. En in die break, als die baseline daar zo lekker tussendoor loopt. Veel mooier wordt het niet op de donderdagavond. 8:30 over 8:30. Dit is 1977. Dit zijn de

Het is onbegrijpelijk voor mij dat dit uit 1977 komt. Het voelt allemaal minimaal 15 jaar jonger dan 77. Nou, dit is toch wel lekker. Johan Eptal, ja, dit had ook zomaar in de JD Soul Master Classic gekund. Er is ongetwijfeld ook nog een soort unplugged versie hiervan. Maar Lionel Richie, die gaan we straks nog een keer horen trouwens. Ik ga nog wat doen van Lionel in de JD Soul Master Classic. Ik ga niet heel veel klappen, maar Funk Virus is flink door het productieteam heen gegaan. Dit is geproduceerd door de grootmeester Roger Troutman. Dit is The Human Body.

Wat is het nog heerlijk om op donderdagavond een radioprogramma te mogen maken over disco en dance en boogie en alles wat er in die periode gedraaid werd om mensen op die dansvloer te krijgen. Niet vergeten, als jij ook weer een keer naar die dansvloer toe wil, vergeet niet de Galaxy Classics Party. Zaterdag 24 oktober in de Wilm 2 in Den Bosch. Dat is tegenover de Verkade-fabriek. Twee zalen, 5 of 6 DJ's, danseressen en de gastoptreden van de Dutch Michael Jackson. Ook leuk om te zien. Kaarten beschikbaar via galaxyclassics.nl. En ja, wat ik vaker zeg, 16 edities die hiervoor gingen waren volstrekt uitverkocht. Dus ga er maar vanuit dat dit ook weer volle pak wordt. Dit zat vorige week in de mix van Charlie. Toen zei ik al, sluit niet uit dat ik deze in de playlist probeer weg te poetsen. Ongelooflijk, ook deze is uit 1979. Put your body in it. En dat is de Club Mix.

Dit is het album waarmee het eigenlijk allemaal begon voor Stephanie Mills 1979. What You Gonna Do With My Lovin'. Reggie Lucas was de man die het produceerde. En dat zal Johan goed doen. Natuurlijk ook die James M. Toomey, waar wij zo'n warm hart voor hebben. Ja, die was daar ook bij. Backing vocals en dan vanzelfsprekend natuurlijk Tawata Gay en Gwen Guthrie in deze Stephanie Mills. Tot aan de pips van negenen is er weer wat heerlijks binnengekomen.

0: bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voordat zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
3: Mij maakt het persoonlijk zeer grote zorgen. De hele familie maakt eigenlijk grote zorgen. We hebben alle paniek in Spanje tijd. En ik denk dat we werden alle op onszelf oppassen moeten.
2: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Dat was een conceptbandje die... Ja, je weet het nu wel. The Flirts and Passion. En ja, vorige week zat hij in de mix van Charlie Boelhouwers. En dan zie je dat het allemaal zo heel aanstekelijk werkt. Dat elkaar op ideeën brengen. Dat is dit programma ten volle uit. 8:08. Hartelijk welkom bij het tweede uur van de Galaxy Classics Party. Jouw favoriete 120 minuten lang disco op de donderdagavond. Het weekend kan zo bijna beginnen met de Delegation en Darlin'.

0: Elke keer als ik wat draai voor de Delegation, dan realiseer ik me hoe goed dat klinkt. Het was zelfs in de jaren 80 al, als je de maxi-single van de Delegation pakte, You and Me, met name de Amerikaanse persingen. Man, dat was echt gewoon... Hi-hats zitten er lekker in en gitaartjes zitten er lekker in. Altijd een groot feest om wat van deze band te draaien. Prachtig album ook, met dat waar die fles champagne op staat, die dat glas volgiet. Je weet het vast nog wel, darling, I think about you. Het is 12 minuten over 8-9 geworden, excuses. En ja, je hoort het, hè? Tempo gaat een klein beetje naar beneden. We gaan de dans BPM's is een heel klein beetje terugschroeven om, laten we zeggen, wat te pakken wat predicaat soft soul ballad mag hebben. Straks hoorde je al, het vorige uur, Commodores, Brickhouse. Ja, en die Commodores met Lionel Richie. Ja, die hebben natuurlijk veel erg mooi materiaal gemaakt. Ook alle hoezen van die band in die tijd waren ook al fantastisch. En Still is zo'n hele mooie van de Commodores. Maar ze hebben zo ongelooflijk veel mooi materiaal gemaakt. En dit is ook door verschillende artiesten gecoverd.
1: Don't put those dancing shoes away just yet. It's time to sway to a romantic soul classic, carefully selected by G.

elke mogelijkheid om deze jingle te draaien. Die pak ik er wel bij. Street Sounds, album van Ricky James. Prachtige soul ballad van de Commodores en Easy. 17 over 9, donderdag. Zometeen om 9:30 gaan we mixen in de Man Cave Café. Eerst terug naar 1981 met Ricky James.

0: online, everywhere. Disco Factory. Overal. Jouw nieuws. Jouw muziek.
1: MFM. Yeah.

0: gewoon te weinig live versies draaien. Gekozen door Peter Wurtz, Linda Clifford en Runaway Love. Lekker om deze versie te horen. Dankjewel, Peter. Ja, het is exact 9:30, donderdag. En, tijd om de airways vrij te maken. Dan weet je precies wat ik ga doen. Binnengekomen via info@galaxyclassics.nl. Dit is de 160ste mix gemaakt door Charlie Boelhouwers. Zit jij er klaar voor? Zet je tapedek op scherp. Dit is 16 minuten vuurwerk van Charlie.
1: This is a Galaxy Classics radio mix. Mixed by the legend, the wizard. This is Charlie Boelhouwers.
2: Stood me up again.
3: What's up with this guy? Do you really like him that much?
2: Yes, honey, I love him.

Los niños sin las niñas.

Dat was dan de 23e in het nieuwe format gemaakt door Charlie Boelhouwers. Wat een heerlijke klapper was dit weer. 15 minuten 33 seconden. En hij mailde me deze week al van ja, John, het is weer wat. Ik denk dat het deze week wel weer wat bijzonders is. Ja, het is een beetje cliché. Als je elke week luistert, dan weet je dat ik dat elke week zeg. Maar Charlie heeft deze week weer keurig zijn best gedaan. En ja, ook hier zit weer een 4 sterrenstuk in. Echter wel iets, wel een bijzonder 4 sterrenstuk. Daar ga ik zo al iets over vertellen. We hoorden begin Janet, Jellybean, The Real Thing. Goeie plaat trouwens, lang niet gedraaid. Dan hoorden we Blame It On The Boogie. Lekker, want daar deed hij, dat deed hij met een soort a cappellaatje van Blame It On The Boogie, waar een beetje galm op zat, waardoor hij over die baseline prachtig uit de weg kon van The Real Thing. Toen kregen we Sharon Brown. En daar begon mijn 4 sterren stukje. Waarom? I Specialized, goede plaat. En dan hoor je heel lichtjes, hoor je I'm burning. Hoor je al heel voorzichtig die zanglijn van Michael Johnson komen. Want ik zit natuurlijk met een hoofdtelefoon op Louis Hart. Heerlijk. Terug naar Sharon Brown. Terug naar Michael Johnson. En toen, ja, toen was het echt genieten. Want wat deed hij? Hij had a cappella stukje van Bad van Michael Jackson genomen. Nou, elke DJ weet dat je moet wel echt 14 glazen vodka op hebben. Wil je dat niet laten lukken, Bad? Echter, je weet ook, als je dat 100.000 keer hebt gedaan, dat in het begin van Bad gaat het allemaal wel lekker, maar gaandeweg gaat Michael zijn bekende geluidjes maken. En die zijn volstrekt ongecontroleerd. Dat is Michael, want dat is Michael's magic. En wat er dus vaak gebeurt, als je die a cappella dus ergens overheen legt, ja, dan valt dat altijd verkeerd. En dat maakt Bad a cappella lastig om het muzikaal te pakken. Ja, wat doet die gekke Cees? Charlie, die heeft dan Selection, Got to Be Real. Schuift die eronder. Dubbelt hem met Michael Johnson. En precies op de stukken waar Michael het een beetje rommelig maakt, zitten dan openingen. Ja, dat is wel zo knap. Nou, Selection hoorde je, MFSB hoorde je. Daar liep het auto van Michael Jackson vanzelfsprekend gewoon tussendoor. Waardoor je 3 lagen kreeg. Dan kreeg je nog een appellen van de Nino Ella Parker. Toen weer terug naar MFSB. Met het end waar die dames in die vocalen zitten. Dat ook een soort a cappella variant wordt. En daar had hij dan gitaarstuk, vioolstuk van Sister Sledge met He's the Greatest Dancer in zitten. Ik werd gek. Daarnaast had nog iets tussen met een saxofoon. Kon ik helaas niet thuisbrengen. 5-star, chic, chemise. En op het laatst was ook nog iets wat ik gewoon niet bijgebeend kon krijgen. Ja, eigenlijk om hier dan maar even iets van te zeggen. Ja, dit is wat Charlie gewoon anders maakt dan de meeste lui die ik ken, die dit ook allemaal heel goed kunnen, hoor. Daar is geen woord van gelogen. Ja, er is maar één Charlie. Niet vergeten, morgenavond 9 uur, Disco Factory FM. Een uur lang Charlie in de mix en misschien gaat dat ook nog wel veranderen in de toekomst. Dat we nog meer uren gaan geven. Ik ben een beetje aan het rommelen, maar ik hou je wel een beetje op de hoogte. Er komen wat nieuwe dingen aan op discofactory.fm. Voor Peter Lutz is dit Paradise.

Deze Paradise uit 1982. Britse gospel-funkenband uit de jaren 80. Produceert door Johnny Astrop en Phil Saatchi. Dat is... en de falsetto-stem is van Paul Johnson. Werd vaak vergeleken met Philip Bailey in die tijd, omdat hij in hetzelfde stembereik zat. Ja. Hebben ze ongetwijfeld nooit de zanger van Swarmer to Burn gehoord, want die heeft nog wel meer falsetto-mogelijkheden. Het is 7 minuten voor.

jullie thuis wilden horen. En nogmaals, ik vind dat heerlijk dat jullie dat doen. En blijf dat doen. Blijf ze inzenden op 06-53-293-707. Dan maken Peter en Johan daar weer reisbereid van. En als ik het toch over deze twee gasten heb, jongens, dankjewel weer voor de ongelofelijke ondersteuning. Dankjewel Charlie Boelhouwers voor de heerlijke mix. Niet te vergeten natuurlijk DJ Seeds voor zijn heerlijke Space Base remix in het begin van het eerste uur. Morgen om 9:00 is hij terug te beluisteren via mixcloud.com/discofactoryradio. Mensen in de studio, bedankt dat jullie er allemaal waren. En dankjewel DTV voor het gastheerschap in deze heerlijke studio. Ik spreek je volgende week. Dit is Trussel, Love Injection.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
2: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De nieuwbouw van woonzorgcomplex Bosdijk en dagbehandeling Heideveld op het terrein van buurtschap Nieuwe Hoeve in Schaik is na de bouwvak weer op stoom gekomen. De nieuwe locatie is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en lichamelijke klachten en moet begin 2027 worden opgeleverd. De huidige bewoners van Dijkstaten verhuizen straks naar de nieuwe locatie. Het gaat om mensen met het syndroom van Korsakoff, een aandoening die onder meer ernstige geheugenproblemen kan veroorzaken. Dijkstaten gaat verder onder de nieuwe naam Bosdijk.
2: Mystery Football Box is de naam van het bedrijf dat voortaan op de thuisshirt staat van Top Os. Het logo prijkt vrijdag voor het eerst op de voorkant van het shirt tijdens het thuisduel tegen FC Dordrecht. De samenwerking is niet nieuw. In 2022 was het bedrijf al zichtbaar op de shirts van Top Os, maar minder prominent dan nu. Het bedrijf is nu official homepartner geworden van de Osse Club.
1: Organisatoren die in 2027 een evenement willen houden in Bernhezen moeten dit voor 30 september aanmelden bij de gemeente. De evenementen worden dan opgenomen in de kalender voor volgend jaar. De evenementenkalender is belangrijk voor de planning van de hulpdiensten. Op basis van de evenementen die op de kalender staan bepalen de politie en andere hulpdiensten hoeveel capaciteit zij nodig hebben. Wie een evenement na 30 september aanmeldt, loopt het risico dat er onvoldoende hulpdiensten beschikbaar zijn, zo waarschuwt de gemeente. Daardoor kan het evenement uiteindelijk een vergunning mislopen.
2: Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De nieuwbouw van woonzorgcomplex Bosdijk en dagbehandeling Heideveld op het terrein van buurtschap Nieuwe Hoeve in Schaik is na de bouwvak weer op stoom gekomen. De nieuwe locatie is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en lichamelijke klachten en moet begin 2027 worden opgeleverd. De huidige bewoners van Dijkstaten verhuizen straks naar de nieuwe locatie. Het gaat om mensen met het syndroom van Korsakoff, een aandoening die onder meer ernstige geheugenproblemen kan veroorzaken. Dijkstaten gaat verder onder de nieuwe naam Bosdijk.
2: Mystery Football Box is de naam van het bedrijf dat voortaan op de thuisshirt staat van Top Os. Het logo prijkt vrijdag voor het eerst op de voorkant van het shirt tijdens het thuisduel tegen FC Dordrecht. De samenwerking is niet nieuw. In 2022 was het bedrijf al zichtbaar op de shirts van Top Os, maar minder prominent dan nu. Het bedrijf is nu official homepartner geworden van de Osse Club.
1: Organisatoren die in 2027 een evenement willen houden in Bernhezen moeten dit voor 30 september aanmelden bij de gemeente. De evenementen worden dan opgenomen in de kalender voor volgend jaar. De evenementenkalender is belangrijk voor de planning van de hulpdiensten. Op basis van de evenementen die op de kalender staan bepalen de politie en andere hulpdiensten hoeveel capaciteit zij nodig hebben. Wie een evenement na 30 september aanmeldt, loopt het risico dat er onvoldoende hulpdiensten beschikbaar zijn, zo waarschuwt de gemeente. Daardoor kan het evenement uiteindelijk een vergunning mislopen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB.

0: Live MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. On a train.